0: be some meaning. Believe without a reason, now I know.
1: Dit is de Mabo 2 Club met Henk Kruijze.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
3: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: Spangles Muldoon. Hij vroeg zich af wat de titel nou eigenlijk inhield. 25 or 64. We zullen het even uit de doeken doen. De schrijver van de song die heeft ooit verklaard dat hij de song had geschreven in 25 minuten om 6 minuten voor 4 in de nacht. Vandaar de titel 25 or 64. Zometeen uit 1972 Perry Maat. En uit 1974 Brian McKenzie. En dan gaan we straks nog naar de heropening van Radio Noordzee International op 21 februari 1971. Maar eerst weer zo'n Radio Noordzee favoriet plaatje uit het jaar 1970. En nummer 1 in Denemarken en in Zweden. The Free and All Right Now.
1: It's high noon. Spangles Muldoon, lunchtime Lunabout, Monday through Saturday, 12 till 3.

een van de Radio North Sea International favorietjes uit 1970. Radio North Sea was in de lucht met een heerlijk hard signaal op Middelgolf. Met uitstekende discjockeys zoals Roger Day, Andy Archer, Spangles Muldoon en Carl Mitchell. Maar helaas staakte Radio North Sea International haar uitzendingen op 24 september 1970. En het leek het einde voor het station. Maar eind januari 1971 komen er weer testuitzendingen van R&I. Eigenaren Meister en Bollier hebben een contract afgesloten met het Nederlandse bedrijf Strenghold om overdag Nederlandse Radio Noordzee uitzendingen te verzorgen die op 6 maart 1971 beginnen. 2 weken daarvoor, op 21 februari 1971, begonnen ook de programma's van de internationale service. R&I was terug in de lucht.

0: De opvolger van Ooh La La Love, Pink Floyd. Led Zeppelin, vriend, ik zit eventjes vooruit te kijken. Led Zeppelin, met een nummer geschreven door Jimmy Page en Robert Plant. Was de Immigrant Song. Heel veel te horen in de beginfase van Radio Noordzee Internationaal. In het begin van 1971. We gaan naar 1972, vrienden. Het eerste echt succesvolle jaar voor Radio Noordzee International. En ook het jaar dat er zelfs nog een Radio Noordzee 2 zou komen. Maar dat behandelen we in een volgende uitzending. We gaan lekker genieten van Ferry Maat op 2 januari 1972.
1: Radio Noordzee Internationaal Nieuws op zondag 2 januari 1972. Dit is Hans ten Hoge. Goedemiddag.
2: Ik vind het een echt kerstplaatje, weet u dat. Het is op het ogenblik een hit in Engeland aan het worden. En daarom ook voor Nederland een kanshebber. Een van de twee nieuwe treiderschijven van Radio Noordzee. Gisteren heeft u ze kunnen... So baby, feel creepy.

zondagmiddag een bijzonder goede middag, luisteraars, op deze 2 januari 1972, mijn eerste uitzending. Dat is dan ook de eerste gelegenheid die ik graag begrijpen meteen om u een ontzettend goed 1972 toe te wensen. Alle luisteraars die weer geschreven hebben voor deze dag, ook van harte bedankt. En ik ga u alvast vertellen, we hebben een ongelofelijke stapel gouden ouwe hier liggen. Herinneringen onder andere aan 71. Aan de knoppen Ferry de Groot. En ook een goede middag namens Ferry. Good afternoon, England at the moment. It's the 2nd of January and I want to thank you very much for writing me all those letters in 1971. Once again, thank you very much. This is the Ferry of Macho and some people say...

Ja, sommige dingen kun je moeilijk aan wennen. Some things you get used to, you never get used to. Liever gezegd, een gouden ouwe van de Supremes. En u heeft dan dat afgelopen jaar aan de Ferry Macho moeten kunnen wennen. Als u afgestemd hebt, dank u wel. En een goede middag. We gaan eventjes een duik in onze Nederlandse top 50 nemen. Dit blijft staan deze week op nummer 7. Schön ist es auf der Welt zu sein. En dat ben ik eens met Roy Black en Anita.

Bekend van het UNICEF Gala, Roy Black samen met het hele kleine Noors-Duitse meisje Anita. En dat heet Schön ist es auf der Welt zu sein. En zie je zeker op deze 2 januari. Het staat nummer 7 in onze Nederlandse top 50. We gaan dan om het waar te maken wat ik aangekondigd heb, veel gouden oude draaien vandaag. En dit is de allereerste van de Rolling Stones. Ik had het tijdje nog wel een hit geweest in 1968 aan 69 ongeveer. Watch Me, oftewel Jumping Jack Flash.

0: 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur. Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Super Top 50.

deze was wel van Pink Floyd. Ah, een hele mooie dit, hè. Favoriet van de International Service in het jaar 1972. Een song geschreven door Roger Waters. En dat aftellen, dat is ook zo mooi. 1, 2, 3, 4. En dat was ook de titel van de song. Zometeen gaan we naar 1974 en dat doen we met Brian McKenzie. Eerst gaan we nog een lekker instrumentaaltje draaien van een band uit Frankrijk, The Peppers. Met het nummer Pepperbox, een nummer dat heel erg favoriet was bij onder andere Ferry Maat.

Afrobox van de Peppers. Een van de favorieten van disc jockey Ferry Maat. Radio North Sea International, die haar programma's bracht vanaf het zendschip de Mebo 2. Dat is misschien wel het meest luxe zendschip wat er is geweest, vrienden. En die ook 5 werkende zenders aan boord had. 2 op de middengolf, 2 op de korte golf en eentje op de FM. We gaan naar 1974 en dat doen we met een disc jockey die ook een hele mooie stem had. Geniet lekker mee met het programmafragment van Brian McKenzie.

van de grootste hits uit augustus 1974. De maand dat we nog een maandje konden luisteren naar Radio Veronica, Radio North Sea International, Radio Atlantis. Mia Miguel en Caroline, die gingen door in de... En dat hebben ze nog jarenlang volgehouden. Het zit er bijna op voor het eerste uurtje van de Mabo 2 Club. Zometeen in het tweede uur, dan besteden we aandacht aan andere zeezenders. Dan heb ik voor jullie de start van Radio Atlantis op 15 juli 1973. Dan hebben we nog een nieuw station, vrienden, want op 1 januari 1974 begon Radio Mi Amigo. Dan hebben we nog een leuk fragmentje van de internationale service van Radio Atlantis. En die was helemaal gebaseerd op de sound van de zeezenders in de 60s, vrienden. Heerlijke muziek was dat en heerlijke programma's. Ik heb voor jullie een programmafragment met Andy Anderson tijdens heel slecht weer op de Noordzee. En dan hebben we nog een heel mooi stukje van Radio City uit 1966 met Ian McRae. Dat hoor je allemaal zometeen in het tweede uur van de Mabo 2 Club. We gaan dit eerste uurtje gaan we afsluiten met een heerlijk instrumentaal te vinden. Dat is van de Quincy Jones. En dat heet de Lalo Bossa Nova. Tot zometeen in het tweede uurtje van de Mabo 2 Club.

0: eerste in dit tweede uurtje. Dat was de Radio Noordzee Treiterschijf van 5 mei 1973. De Detroit Emeralds en Feel the Need in Me. Zometeen hoort je een leuk programmafragment van de opening van de radio Mi Amigo op 1 januari 1974. Daarna gaan we naar de jaren 60 met Radio City en met Ian McRae. De internationale service van Radio Atlantis is daarna aan de beurt op 11 augustus 1974. Een beetje stormachtig weer. En de disjockeys die voelen zich live niet al te lekker aan boord. Maar eerst gaan we naar een programma dat toch alweer een dikke 53 jaar geleden is uitgezonden. En wat de beetje die-hard zeezenderfan zich nog kan herinneren alsof het de dag van gisteren was. Dat was namelijk de start van Radio Atlantis. We hadden er al wel het een en ander over gelezen. Maar er waren zoveel stations die zichzelf aankondigden en waar nooit iets van kwam. Tot op 15 juli 1973. En daar waren ze plotsklaps. Adriaan van Lanschoot had al wat commercials laten lopen op Radio North Sea International. En toen dacht hij bij zichzelf, wat hun kennen, dat ken ik ook. Er was een afspraak gemaakt met Ronan O'Reilly dat ze de 10 kilowatt zender op 385 meter zouden huren. Op het allerlaatste moment is dit technisch niet mogelijk en worden de programma's van Radio Atlantis uitgezonden op de 259 meter. Vandaar dat je dus nog al die aankondigingen hoort van de 385. Het was trouwens wel een geluk, vrienden, want er was net een nieuwe mast geplaatst op de Mi Amigo. En de 50 kilowatt zender op 259 meter, die was net helemaal gereviseerd. En dat gaf een knoeper van een signaal, vrienden. Luister naar de start van Radio Atlantis op 15 juli 1973.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: Goedemiddag beste vrienden, dit is Radio Atlantis op de 385 meter in de Middengolf. Een nieuw geluid in uw radio van op de Vrije Noordzee.

0: Goedemiddag, beste vrienden, op Radio Atlantis, op de 385 meter. En vandaag hebben we hier iemand in de studio die wel een van de grondleggers is. Om niet te zeggen, eigenlijk de grote man uit het ontstaan van Radio Atlantis. En laten we ons even indenken dat we eigenlijk niets van de hele zaak afweten. Meneer Van Lanschoot, hoe is eigenlijk de hele zaak gegaan in het gebeuren of in de tijd, in het ontstaan van Radio Atlantis? Hoe lang bent u daar reeds mee bezig?
1: Om dat eerste uur te bereiken, daar hebben we nu tot nu toe 3 jaar aan gewerkt. Wat denkt u?
0: Ja, het is wel fantastisch, want tenslotte, wij kennen reeds de vorige stations zoals Veronica, Noordzee en Caroline. En nu komt er een nieuwe bij, Radio Atlantis. Het is wel eigenlijk, ik zou het mogen zeggen, voor België een tophit eigenlijk op dit ogenblik.
1: Ja, het feit is dat wij gewoon de beste zullen zijn. Het kan niet anders. Het moet.
0: Ja, het moet. Dat is een feit.
1: Bekijk nou eens de jongens hier, hè. De Bert, hè. De Peter daar. De Luc, daar komt hij. En de Tony hier, hè. Tof jongens, stuk voor stuk. Dat moet gewoon het beste zijn.

0: Hoeveel mensen denkt u van er dagelijks door de ether uw stem of betere stem van uw DJ's zullen ontvangen?
1: Ja, als het allemaal netjes voor elkaar komt, dan bereiken we wel 30, 35, bij helder weer misschien heel helder 40 miljoen luisteraars.
2: Wie u ook bent en waar u ook gaat, u hebt muziek nodig. En de muziek die u wenst wordt geleverd door Radio Atlantis. Radio Atlantis op 385 meter in de Middengolf.

0: Do, en dat was van de wafelbakker Sylvain Tak, dat was Radio Mi Amigo. Radio Mi Amigo kwam in de lucht op 30 december 1973, wanneer dat er weer een nieuwe mast op de Mi Amigo wordt geplaatst. En die het uiteindelijk nog de rest van het leven van de Mi Amigo heeft uitgehouden. We gaan naar 1 januari 1974 met de start van Radio Mi Amigo.
1: Dinsdag 1 januari. Dit is het begin van het jaar 1974 en het begin van Mi Amigo Radio. Een nieuw radiostation uitzendend op een golflengte van 259 meter, hetgeen gelijk is aan een frequentie van 1187 kilohertz. Vanaf vandaag brengt Radio Mi Amigo u 15 uur muziek per dag. Van 's morgens 6 tot 9 uur in de avond kunt u luisteren naar muziek voor u. Luisteraar van Mi Amigo. De discjockeys Wil van der Steen, Mike Morgan, Joop Verhoef, Bert Bennett, Norbert, Eddie Emery, Thijs van der Molen, Secco en Ad Petersen wensen u veel luistergenot en heten u van ganse harte welkom bij de eerste officiële uitzending van...

goede middag en gelukkig nieuwjaar wenst u Wil van der Steen. Wat mij betreft een hartelijk welkom bij de eerste officiële uitzending van Mi Amigo Radio op 259 meter in de Middengolf. In het vervolg kunt u elke middag luisteren naar mij tussen 12 en 2, behalve zaterdag en zondag geloof ik, want dan is er iets anders aan de hand. Maar dat merkt u dan te zijn de tijd nog wel even. We're rockin', rollin'.

0: Een geweldig nummer is dat, When the Saints Go Marching In van de heer Bill Haley en zijn Rockets.
1: Yuppie! Yuppie! Yuppie! Het grootste dierenland! Yuppie!
0: Ja, zeker mensen, het ongelooflijk is geschied. Een nieuwe mijlpaal in de historie van Vrije Radio. Hoe kan het ook anders? Mi Amigo Radio. Dat is een ander soort radio. Let het op hoor. Haal uit uw omroepdoos wat eruit te halen valt. Zoals deze van Ike en Tina Turner. En die slag het titel Dead Bus City Limits.

beste mensen, ik kan u garanderen, met behulp van Radio Mi Amigo is de zomer zo voorbij, de winter zo voorbij. Dat was dus duidelijk een verspreking, maar dat kan wel eens vaak gebeuren. Inmiddels hebben we verbinding gekregen met Joop Verhoef. Ik ga u even nu voorstellen. Hier komt hij, Joop Verhoef.

0: een bijzonder goedemiddag. Ook namens mij, Joop van Hof, op de 1 januari van het jaar 1974. En mijn beste wensen ook voor u, nieuwe luisteraar van dit nieuwe station op de Middengolf, Radio Mi Amigo. Het is een nieuw jaar 1974. Ik zal er u straks nog zeer veel over vertellen. Single van de heer Fats Domino. En dit is Red Sails in the Sunsets.
1: Oké, bedankt Joop.

0: surprise van de groep Mayfly. Wat een verrassing op Mi Amigo Radio. We schakelen even over naar Marieke Moerkens.
1: Deze 1 januari, dinsdag 1 januari van 1974, krijgt hij alweer muziek met Mike Morgan. Dit zijn de Everly Brothers. Bye bye love.

Al snel kwam in het begin van 1974 deze single uit van de Mi Amigo Boys. Alle discjockeys van het station Mi Amigo. Een nummer dat grotendeels geschreven werd door producer Eddie Govert met een hele kleine inbreng van onder andere Pierre Kaarner. Dit was het Mi Amigo lied. Dan gaan we nu naar de jaren 60 en dat doen we met Radio City. Het station was eigendom van producer Reginald Calvert en die had het in september 1964 overgekocht van Screaming Lord Sutch, die het zijn Radio Sutch noemde. In 1965 zendt Radio City uit op twee verschillende frequenties, 299 meter met het reguliere programma, en ze hadden heel veel inkomsten van religieuze programma's en die werden allemaal uitgezonden op 187 meter. Maar waren die religieuze waren daar niet zo heel erg blij mee met die tweede frequentie, want die hoorden hun religieuze programma's liever op het veel beter beluisterde hoofdprogramma op 299 meter. Nou, later wordt ook die 187 meter zender uitgeschakeld en komen alle religieuze programma's in de avonduren van Radio City. Radio City zond niet uit vanaf een schip, maar vanaf een oud Engels oorlogsfort dat al sinds 1958 verlaten in de Theemsmonding stond. Dat was Shivering Sands. We gaan terug naar het jaar 1966 met een hele leuke montage van Radio City. En dat doen we met Ian McRae.

Beetje toepasselijk plaatje betreffende Radio City. Shotgun Wedding van Roy C. Eigenaar Reginald Calvert, die werd in juni 1966 tijdens een ruzie met Major Oliver Smetley. Die ruzie ging over een zendervriend en werd hij neergeschoten. En Reginald Calvert heeft dat helaas niet overleefd. We gaan naar het jaar 1974, vrienden. En dan moet ik eerst even...

Nummer dat we ook vinden op een LP Kimono, My House, Amateur Hour 1974. En uiteraard veel te horen op Radio North Sea International en ook de internationale service van Radio Atlantis. We maken nog even een uitstapje na de jaren 80 met Laser 558. Dat werd in no time een heel populair station. Dat zag de Engelse regering zag dat met leden ogen aan. En uiteindelijk wordt er besloten om een schip naar de communicator te sturen vanuit de Engelse regering om de zaak in de gaten te houden en kijken wie allemaal de bevoorraders zijn. Zolang dat schip bij de communicator ligt, durft natuurlijk niemand de communicator te bevoorraden. En uiteindelijk moet Laser 558 toch de handdoek in de ring gooien. Eurosiege werd het genoemd door onder andere discjockey Charlie Wolf. En er werd zelfs nog een plaatje over uitgebracht en dat heette I Spy van de DTI. De DTI was de Engelse instelling die dat allemaal in de gaten hield, wie die zendschepen allemaal bevoorraden. Charlie Wolf begon zijn programma altijd zo mooi met The Three Little Piggies.

0: De alternatieve tune van Atlantis, gespeeld door de Spotnik-vrienden. Dat was de één na laatste in deze aflevering van
1: de Mabo 2 Club.
0: Mocht u reacties hebben willen geven of gewoon een favoriet radioprogramma aan willen vragen van de zeezenders, dat kan natuurlijk altijd. Gewoon even mailen naar polderpophenk@gmail.com. We gaan afsluiten met de Roaring Sixties en We Love the Pirate Stations. Volgende week zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe aflevering van de Mabo 2 Club. Met veel R&I in het eerste uur. En daarna ook heel veel zeezenders in het tweede uur. Blijf lekker luisteren, vrienden. En wat de Mabo 2 Club betreft, tot de volgende keer. Houdoe!